Hallo Willem. Hier een cassette met wat noise. Voortgekomen uit een middagje met twee cassettes en één tape recorder prutsen.